Dat was Paregmenon van Jo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini Quartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eiken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini Quartet en Slagwerk Den Haag.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar, ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinetist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Réchant voor klarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor klarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn 5 geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Triendl, het werk Fünf Bruckstücke van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaags etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

Dat was Stranger, een elektronisch werk van Robert van Heumen. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het concert dat het Cellefax Riet Quintet gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek, en dat deden ze onder de titel Moving Music. In een prachtig vormgegeven decor van 5 bewegende videoschermen werd aaneengesloten een 8-tal composities gespeeld die waren voorzien van prachtige beelden en elektronica. We brengen het concert op dezelfde manier, aan 1 stuk, maar dan wel zonder beelden uiteraard. Achtereenvolgens hoort u Particles van Wouter Snoei, In the High Reeds van Julia Wolf, Round Point van Alban Wesley, Verzonken van Arnoud Noordegaaf, Adio Dolce Mia Vita van Giovanni Gabrieli, Zeeweg van Guus Jansen, IJsvogel van Wouter Snoei en tenslotte New York Counterpoint van Steve Reich. Luistert u naar het Cellefax bestaande uit Oliver Boekhoorn hobo, Raaf Hekkema saxofoon, Ivar Beriks klarinet, Jalte Althuis basklarinet en Alban Wesley fagot. De gedeeltelijke live elektronica werd verzorgd door Wouter Snoei.

Dat was Désert van Edgar Varèse door het Nieuw Ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonor. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzaal Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Claise Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonk een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Claise Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in Tram in America e Ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma His Master's Choice, met muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers. Solisten waren Christina Zavalloni zang en Monica Germino viool. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma voor u samen. De volgende maand, op 19 maart, gaat concertzender live verder met live opnames van November Music.

Welkom bij de Concertzender. Een aflevering van Concertzender Live. We gaan terug naar 11 november 2011 en wel naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Bram Stadhouders, Sitzel Endresen en Jim Black. Het werd een uur durende improvisatieset bestaande uit vier delen. Luister naar Novemus deel 1 tot en met 4.

to bed without any supper. Give him Cenobalt and Lothar.

Dit was de Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink, uitgevoerd door De Helling en Nieuw Amsterdam Spijl. En de opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van der Wiel. En na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de loungezaal van de Verkadefabriek. En daar was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. En in al deze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken van deze Cyniac Sonore. Vandaag kunt u luisteren naar Function Indigo uit 1969 en Terminus 10 uit 1967 van Gottfried Michael Koenig.

heeft geluisterd naar Tables Are Turned, uitgevoerd door het ensemble Alter Ego en draaitafelkunstenaar Philip Jack. Dit was Concertzender Live met opnames die Wijnand de Groot maakte in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. Daar kunt u ook een concertverslag lezen op ons weblog Nieuwe Muziek. Hessel Veldman stelde dit programma samen. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens het 8e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, maar met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén met een hele grote bezetting, namelijk de David Quecksilber Big Band, en een soloconcert van de accordeonist Luca Juhart. Op vrijdagavond 11 november stond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de David Quecksilber Big Band, met als gast de Amerikaanse stemkunstenaar David Moss. De Big Band begint met twee stukken van in Nederland wonende componisten. U hoort achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller.

Thank you.

Yeah.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achterin volgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

Mm-hmm.

0: Team van jouw thuis, de Volkskuil in Zeeland. En dan door met muziek voor Hens en Koes Jansen.
1: U hoorde de David Kwekzilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Kwekzilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Jansen, dat is de pianist in de band. Dan Kwekzilber van Hilary Jeffery en tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Kwekzilber Big Band.

from those quicksilver

Sound of exquisite birds.

0: I think you're the best man in the street.
1: Yeah.

0: Happiness, Bank of America. Welcome to our museum of that. They are the most advanced collection of American artists of all the destiny. David Cross, Bruce Johnson, Lee Hancock, James Cook, Joey Manice, Lee Stevenson.
1: Dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11, hoort u Folk It. En vanuit die Folk It nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de Toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spit werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dachten componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

U hoorde Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de Toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenit van de Nederlandse componiste Rosalie Hirsch. Zenit ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenit van Rosalie Hirsch.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens zijn Jacksonore, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concerts & Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006, en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

0: U hoorde een orkest, een concertregistratie moet ik zeggen, van Rebetica door Giannis Kyriakides en Andy Moore. Opgenomen door Kees van der Wiel voor de Concertcentrum op 5 oktober 2011 in Access in Eindhoven. Niet tijdens November Music, maar wel tijdens het optreden van Kyriakides en Moore in Eindhoven, voerde Giannis Kyriakides zijn solo collagestuk Varosha op. De aanvulling in deze Concert en de Live-uitzending, een lang fragment uit het oorspronkelijk half uur durende stuk. Nogmaals dus Giannis Kyriakides, maar dus nu zonder Andy Moore en nu wel met Varosha.
1: The Hotel. Dream.

When? Business? Had suddenly? Halted.

Is it?

Baby. Brown. Black and white.

U heeft geluisterd naar een concertenregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens de 12e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cicada Ensemble en één van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble. De première van de Nonet-versie van Enea's Domein van Robin Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogol. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music, editie 2011, van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

My love. Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Monument voor een universeel huwelijk van de componist Willem Jets. Uitgevoerd door sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. De opnames van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 augustus, gaat concertzender live

gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere het Cello Octet Amsterdam en de jaarlijkse weergave van de Composers Club. Natuurlijk is alles voor u nog eens rustig na te lezen op onze prachtige site www.concertzender.nl. De techniek van dit programma was in handen van Dick Winkel en de presentatie Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender. Dit is het programma Concertzender Live. Met het 13e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cello Octet Amsterdam, met onder andere een groot werk van Boudewijn Tarenskeen, en één van de jaarlijkse Composers Club, met twee nieuwe werken van de jonge componisten Felipe Ignacio Noriega en van Frederik Meirink. Halverwege hoort u elektronische muziek van Jan Boerman. We beginnen met het concert dat het Cello Octet Amsterdam op 13 november gaf in de hervormde kerk van 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden twee premières, één van Boudewijn Tarenskeen en één van Daan Manneke. Het concert opende met het 50 minuten durende werk Dichten van Boudewijn Tarenskeen. In Dichten stellen één actrice en 8 cellisten een gedicht samen dat bestaat uit meerdere teksten van de Poolse Nobelprijswinnares Wisława Szymborska. Samen proberen ze één boog te maken, wat lang niet altijd lukt, omdat ze immers verschillende talen spreken. Luistert u naar de stem van Hadewig Minis en de cello's van het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen.

De hemel. Een raam zonder vensterbank. Kozijnen of ruiten. Een opening en niets naar buiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht. Nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel.

vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het...

alles. Een schaamteloos woord. Opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niets meer dan een flart vol tumult. Alles een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat, alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart.

Het niets heeft zich ontniet. Ook voor mij. Het keerde zich echt binnenste buiten. En waar ik toen terecht kwam, van teen tot top te midden van de planten, vergeet ik zelfs hoe ik niet kon zijn. O jij die ik hier heb ontmoet, van wie ik hier houd, met mijn hand op je schouder, kan ik alleen gissen hoeveel leegte aan die kant ons toevalt. Hoeveel stilte daar is voor één krekel hier, hoeveel weide daar niet is voor één zuringblaadje hier, en de zon na het donker in één druppel dauw, welke diepe droogte ze daar vergoedt. Dat lukraak besterken met alles van hier andersom. Op kromme gestrekt, op beweging, oneffenheid, zwaarte. Een leemte in het oneindige voor de onmetelijke hemel. Na niet ruimte opluchting in de vorm van een wankele berg. Nu of nooit laat de wind een wolk bewegen. Want wind is toch precies wat daar niet waait. En een kever stapt het pad op in zijn donkere pak van getuigen. Ter gelegenheid van een wachten lang voor een kort leven. Het is zo gelopen dat ik bij jou ben. En werkelijk, daarin zie ik niets gewoons.

Hiermee had ik moeten beginnen. De hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijnen of ruiten. Een opening en niets daarbuiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht, nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en rotsachtige, vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het onderhuidse duister. Ik neem hemel op, scheid hemel af. Ik ben een val in een val. Een bewoonde bewoner. Een omhelsde omhelzing. Een vraag in antwoord op een vraag. De scheiding tussen aarde en hemel is niet de juiste manier om aan het geheel te denken. Ik kan er alleen mee overleven op een preciezer adres dat sneller is te vinden als ik gezocht zou worden. Mijn bijzondere kenmerken zijn geestdrift en vertwijfeling. Alles? Een schaamteloos woord? Opgeblazen van hoogmoed? Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart vol tumult. Mijn excuus toeval, omdat ik je noodzaak noem. Mijn excuus

noodzaak, als ik me niet te min vergis. Word niet boos, geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw. Reken me niet aan, dode, dat u wegkwijnt in mijn geheugen. Mijn excuus leidt dat ik per seconde zoveel wereld niet zie. Mijn excuus, oude liefde, dat ik mijn laatste als de eerste beschouw. Vergeef me, verre oorlogen, dat ik bloemen mee naar huis neem. Vergeef me, open wonden, dat ik me in mijn vingers prik. Mijn excuus, roepende uit de afgrond, voor mijn plaat met een menuet. Mijn excuus, mensen op de stations, dat ik om 5 uur 's morgens slaap. Pardon, tot wanhoop gedreven hoop, dat ik soms lach. Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water te hulp kom. En op jouw valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi, roerloos starend, altijd naar hetzelfde punt, vraag ik om vergiffenis, ook als je een opgezette vogel bent. Mijn excuus, omgehakte boom, mijn tafel heeft 4 poten. Mijn excuus, grote vragen, mijn antwoorden zijn zo klein. Waarheid, let alsjeblieft niet al te erg op mij. Ernst, betoon je grootmoedig. Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je peuter. Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zo zelden heb. Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn. En aan allen, omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn. Ik weet dat ik zolang ik leef, niets me verontschuldigt, want ik sta mezelf in de weg. Ik alleen. Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen en vervolgens veel werk verricht om ze luchtig te laten klinken.

Er was eens een die de nul uitvond. In een onzeker land, onder een nu misschien duister gesternte, tussen twee data waarop niemand zou durven zweren, geen naam, zelfs geen betwisten, zonder onder zijn nul enige gouden gedachte achter te laten over het leven dat is als. Of de legende dat hij op zekere dag de nul toevoegde aan een geplukte roos en deze tot boeket bond. Dat hij toen het einde kwam de woestijn introk op een 100-bultige kameel. Insliep in de schaduw van de erepalm. Pas zou ontwaken wanneer alles tot de laatste korrel zand zou zijn geteld. Wat voor een mens. Door de spleet tussen feit en fictie is hij aan onze aandacht ontsnapt. Immuun voor elk lot. Elke gedaante die ik hem geef, stoot hij af. Door stilte overwoekerd, zonder litteken van de stem. Zijn afwezigheid kreeg het voorkomen van de horizon. De nul schrijft zich vanzelf zo.

Ik bedenk de wereld. Tweede uitgave. Tweede verbeterde uitgave. Voor de dwazen om te lachen. De toppers om te tobben. De kale om te kammen. En de katten om te klagen. Hier is het hoofdstuk De taal van plant en dier. Met voor elk soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan. Je hebt het lang gevoeld. Het bos begint te spreken. Plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen. Wat een aforisme van de egel. Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten, hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen. De tijd, hoofdstuk 2, mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden. Want zij zijn te naakt, te innig omhelst, de ziel opgeschrikt als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong. Het lijden, hoofdstuk 3, maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt. Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft. Dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat. Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vingers prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag. Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lentegroene glorie. Gras, bloemetjes in het gras, als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen cambrium en geen siluur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen. Hoog op één gestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen, dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig eilen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30 lokale tijd. Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Eén van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen, doe ik er maar een paar uit de doeken. Wat was werkelijk en wat hoogstens schijn op dit schouwtoneel van en onder de sterren, waar behoudens een toegangskaartje ook een uitgangskaartje is vereist? Hoe zit het met de hele levende wereld die ik niet met een andere levende zal kunnen vergelijken?
Waarover zal de krant vanmorgen schrijven? Wanneer houden de oorlogen op en wat komt ervoor in de plaats? Aan wiens vinger zit mijn trouwring nu, mij ontstolen, verloren? Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit zal verlaten.

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes. Zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemeren. De eerste schitteringen chillen. Op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen kleur krijgt. Met de nuance van zijn schaduw erbij. Dit verbaast me te zelden, hoewel het zou moeten. Gewoonlijk word ik wakker als verlaten getuige wanneer het wonder al gedaan is. De dag is gevestigd en ochtend stond magistraal in ochtend veranderd.

uit de aarde en zijn leven zal vergeten zijn. De muziek zal zich van de omstandigheden bevrijden. De hoest van de maestro zal het menuet niet meer verstoren en de breiontslagen zullen worden afgenomen. De pruik vol stof en luizen zal door vuur worden verteerd en de inktvlekken verdwijnen van de manchetten. Naar de vuilnishoop met de pantoffels, die lastige getuigen. De minst begaafde leerling neemt zijn viool mee naar huis. Tussen de muziek komen de slagersrekeningen tevoorschijn. De brieven van zijn arme moeder belanden in muizenbuiken. Vernietigd zal zijn ongelukzalige liefde doven. De ogen huilen geen tranen meer. De dochter van de buren kan het roze lint wel gebruiken. De tijden zijn godzijdank nog niet zo romantisch. Alles wat geen kwartet is, wordt als het vijfde weggegooid. Alles wat geen quintet is, wordt als het zesde weggevaagd. Alles wat geen koor van 40 engelen is, verstomt als hondengejank en diendersgehik. De vaas met de aloë wordt van de vensterbank gepakt en ook het bordje vliegengif en het potje pomade en het uitzicht worden onthuld. Jawel, op de tuin die hier nooit was. Luistert dan nu. Luistert, o sterfelijke. Spitst in verwondering oplettend uw oor. Oplettende, o verwonderde, o luisterscherpe sterfelijke, luistert. Gekluisterd, geworden tot niets dan gehoord.

Het is langdurig gaan regenen. De ark in met jullie. Want waar anders kunnen jullie heen? Gedichten voor één stem. Privévervoeringen. Onnodige talenten. Overbodige nieuwsgierigheid. Droefenissen. Angsten van gering bereik. Lust om de dingen van zes kanten te bekijken.

zwellen aan en treden buiten hun oevers. De ark in, half tinten, licht en schaduw, grillen, ornamenten en details, domme uitzonderingen, vergeten tekens, ontelbare nuances grijs, spel om het spel en traan van de lach.

zover het oog reikt, water en een horizon in mist. De ark in, plannen voor de verre toekomst, vreugde om verschillen, bewondering voor de beste, keuze die niet tot één van beiden wordt vernauwd. Verouderde scrupules. Tijd om na te denken en geloof dat dat allemaal nog eens van pas zal komen.

met het oog op de kinderen die we zijn gebleven. Lopen sprookjes goed af. Ook hier is zo'n finale de enige die past. De regen zal ophouden. De golven zullen dalen. Aan de opgeklaarde hemel zullen de wolken wijken en weer zo worden als het wolken boven de mensen betaamt. Verheven en onserieus in hun gelijkenis op eilanden van geluk die drogen in de zon. Op schaapjes, bloemkolen.

feest! Zolang ons niets met zekerheid bekend is, omdat er geen signalen zijn die zo ver kunnen komen, zolang de aarde nog altijd niet zo is als andere planeten, dichtbij en verder weg, zolang er niets te horen, niets te zien is van ander gras dat door de wind vereerd wordt, van andere gekroonde bomen, andere dieren, aanwijsbaar als de onze, zolang er geen echo is buiten de lokale die zich in lettergrepen weet uit te drukken, zolang er geen nieuws is over betere of slechtere Mozarts, Plato's, Edison's, elders, zolang onze misdaden met elkaar kunnen rivaliseren. Zolang onze goedheid nog altijd niet op die van niemand lijkt en zelfs in haar onvolmaaktheid uitzonderlijk is. Zolang onze hoofden vol illusies doorgaan voor de enige illusies, zolang ze alleen van onder ons verhemelte ten hemel schrijven. Laten we ons zo lang in deze remise gasten voelen, bijzonder en onderscheiden. Laten we dansen op de maat van de lokale band. En laten we maar denken dat dit het feest der feesten is. Wat anderen vinden weet ik niet, maar voor mijn geluk en ongeluk is dit ruimschoots voldoende. Een boerengat, lichtjaren weg van de sterren, die wat rust te zeggen en niets betekenend knipogen.

lucht. Ik ga liever naar de bioscoop. Heb liever katten. Zie liever eiken aan de Warta. Lees liever Dickens dan Dostoevsky. Zie mezelf liever van mensen dan van de mensheid houden. Houd liever naald en draad paraat. Zie liever groen. Zeg liever niet dat het verstand de schuld is van alles. Zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet-ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

zie liever berekenende goedheid dan al te lichtgelovigen. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimms sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen reden heeft.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van het Cello Octet Amsterdam, de Missa Brevis van Arvo Pärt. De opname in de hervormde kerk werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een vroeg en een laat werk van Jan Boerman. U hoort achtereenvolgens Alliage uit 1960 en Ruïne uit 1997.

Dat waren Alliage en Ruïne, twee tapestukken van Jan Boerman, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 13e Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met twee opnames uit de Composers Club. Vers uit het muzieklaboratorium vertellen twee jonge, veelbelovende componisten over hun pennenvruchten, die natuurlijk ook tot klinken worden gebracht door jonge, veelbelovende muzici. De Mexicaans-Nederlandse componist Felipe Ignacio Noriega, student aan het Amsterdams Conservatorium, stelt een nieuw werk voor soloharp voor Gradil de Caribe. Het werk wordt uitgevoerd door de Engelse harpiste Victoria Davies. Hier is Gradil de Caribe.

Dat was Gradilde Caribe uit 2011 van Felipe Ignacio Noriega. Harpiste was Victoria Davies. Het concert werd besloten met een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Meirink. Zijn Mischung 4 voor cello solo wordt uitgevoerd door de Belgische celliste Séraphine Strager. Hier is Mischung 4.

Dat was tot slot van deze 13e uitzending met live opnames van het Festival November Music 2011. Mission 4 van Frederik Meirink, uitgevoerd door celliste Séraphine Strauger. De opname van de Composers Club werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 3 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. Dan hoort u onder andere het Asko Schoenberg met sopraan Susan.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de 14e van een groot aantal programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van pianist Jean Dubé, met onder andere werken van Willem Jets en Alfred Schnittke. Daarnaast de première van Fragments van René Samson door het Valerius Ensemble en sopraan Charlotte Riedijk. Halverwege hoort u elektronische muziek van Hans Timmermans. We beginnen met het lunchconcert dat de Franse pianist Jean Dubé op de 10 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Dubé won in 2002 de 6e editie van het prestigieuze Liszt-concours in Utrecht. Ook in De Toonzaal speelde hij Liszt, maar wij beperken ons vandaag tot de hedendaagse stukken op zijn programma. We beginnen met twee vroege werken van de Nederlandse componist Willem Jets. Achtereenvolgens hoort u Chiaroscuro uit 1995 en Epiteta uit 1991. Dit is Jean Dubé.

Jean Dubé speelde achtereenvolgens van Johanni Kumalainen de ballade voor piano en van Toru Takamitsu Les Jeux Clos. De virtuositeit van Jean Dubé kwam goed uit de verf tijdens een kort intermezzo met de twee eerste etudes van de Hongaarse componist Györgyi Ligeti. U hoort eerst etude nummer 2 en daarna nummer 1. Ze zijn beide gecomponeerd in 1985.

Dit waren in omgekeerde volgorde de eerste twee piano-etudes van György Ligeti. Ze werden uitgevoerd door Jean Dubé. Het recital van Dubé in de toonzaal werd afgesloten met de tweede sonate van de Russische componist Alfred Schnittke. De driedelige sonate is opgedragen aan zijn vrouw Irina. Het contrastrijke, dynamische werk pendelt onbekommerd tussen de verschillende stemmingen en atmosferen. Van bedachtzame passages tot agressieve climaxen. Luister weer naar Jean Dubé en naar de tweede sonate van Alfred Schnittke.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

Dit was ZV02, een tapestuk van Hans Timmermans, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. We gaan verder met deze 14e concertzender live, waarin opnames van het festival November Music editie 2011. We komen nu toe aan de première van Fragments 20, een vocaal werk van de Nederlandse componist René Samson. Fragments 20, uit 2009, is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alyssa Vallès. En dit gedicht gaat over de aangrijpende situatie waarin politieke vluchtelingen zich bevinden. Men leest het gedicht als een opgraving in woorden, waarbij de slachtoffers van Bosnië, Auschwitz en Troje de opeenvolgende lagen bevolken. Dit is Fragments 20 van René Samson. U hoort sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor, een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen en aan het eind van het stuk bejaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club, met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multiphone en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multiphone door Cynthia Wöller. Ensemble Multiphone heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barre Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multiphone, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.